Hallo, dit is dokter Klangendoem op de Concertzender. Het is jouw favoriete programma over geluidskunst. Radiokunst. En al wat meer.

Nog een paar minuten. Goes random. Het lukte me even niet aan het begin er snel in te komen, omdat ik wat technische probleempjes had. Maar uiteindelijk heb ik toch lekker kunnen draaien. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek. We gaan eruit met Salam Aleikum natuurlijk. En tot de volgende keer.